Dit was muziek voor de film Laura. In dit programma The Sound of Movies, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u kunnen luisteren naar muziek van David Rexin.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op onze site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is meer dan ooit van belang. Word donateur van de Concertzender en wij kunnen onze bijzondere programma's blijven uitzenden. www.concertzender.nl. Dan nu het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. We beginnen met een aantal aangepaste en extra versies van delen van de score door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman.

0: 31.
1: There we go. One bar.

you. All it, just a taste. Give it two bars for nothing.

U hoorde een aantal aangepaste en extra versies van delen van de filmscore van Alien. Muziek van Jerry Goldsmith door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. De nu volgende stukken met muziek van Goldsmith uit de film Freud waren door regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor, temp track, in de filmmontage van Alien gezet en ze zijn er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in teruggebracht.

Dat waren drie muziekfragmenten uit de film Freud, muziek van Goldsmith, die door Alien-regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor in de filmmontage waren gezet en er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in zijn teruggebracht. De muziek bij de aftiteling van Alien is de finale uit Howard Hanson's Tweede Symfonie. Deze finale werd door Ridley Scott's music editor in de plaats gezet van Goldsmith's afsluitings- en endtitle muziek. Luistert u tot besluit van dit programma eerst naar de muziek van Howard Hanson en daarna naar de aftitelingsmuziek van Jerry Goldsmith.

Dat was de aftitelingsmuziek van de film Alien. Allereerst de muziek van Howard Hanson uit de film en daarna de muziek van Jerry Goldsmith die niet voor de film werd gebruikt. Dit was het programma Ongehoorde Scores met aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor de film Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

Dat waren autoklaxons. Wendy May Chambers hoorde u met haar versie van New York, New York. U luistert naar de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op de site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is nog altijd en meer dan ooit zelfs van belang. Als u donateur wordt van de Concertzender, dan stelt u ons in staat om onze mooie en bijzondere programma's te blijven maken. www.concertzender.nl

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies. Met aflevering 40 maar liefst in de reeks Jazz in de Film. Voor de tweede keer in deze reeks muziek van de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Hij leefde van 1905 tot 1986. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na Arlens dood telt de samensteller van dit programma, Kees Hoogenberg, nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek wordt gebruikt tot vandaag de dag aan toe. In deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942... waarin de portier van de Paramount Studios aan zijn zoon verteld heeft dat hij de directeur van Paramount is. Op een gegeven moment komt zoon lief tijdens de vakantie eens kijken hoe het in de studio's van pa toegaat, met alle gevolgen van die. Een film met onder andere Bing Crosby, Bob Hope en Fred McMurray. De songteksten zijn van Johnny Mercer. Een greep uit de vocalisten, Mary Martin, Dick Powell, The Golden Gate Quartet, Marjorie Reynolds, Martha Mears, die zong voor actrice Veronica Lake, en Eddie Rochester Anderson. Het studioorkest staat onder leiding van Robert Emmett Dolan.

sweet

Dat was de soundtrack van Soul Ecstasy, een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James over de subcultuur van Manhattan. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan, maar de score is wel opgenomen door de gelegenheidsgroep The Inner Thump, bestaande uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. Volgende week in dit programma, ongehoorde scores, weer muziek onder het motto wel muziek, geen beeld. Dan laten we u de score horen van Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. Hier alvast een voorproefje.

Muziek van en door Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. In de volgende aflevering van Ongehoorde Scores hoort u meer muziek van Fall of Troy onder het motto Wel muziek, geen beeld. Dit was, ik zei het al, Ongehoorde Scores voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Vandaag aflevering 2 onder het motto Wel muziek, geen beeld. Straks de score voor Fall of Troy uit 2004. Maar eerst gaan we even terug naar de vorige aflevering met het motto Wel muziek, geen beeld, waarin we aandacht schonken aan de film Soul Ecstasy uit 1972. Een onafhankelijke productie van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de score is wel opgenomen. En wel door The Inner Thump, een gelegenheidsgroep bestaande uit Jimmy Redcloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. De componist van de muziek is niet bekend. We laten u uit deze film twee stukken horen, Soul Submarine en de instrumentale versie van Soul Ecstasy.

Dat was de instrumentale versie van Soul Ecstasy en daarvoor hoorde u Soul Submarine. Muziek uit de soundtrack voor de film Soul Ecstasy uit 1972 van Fulton James. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de muziek werd wel opgenomen door de gelegenheidsformatie The Inner Thump. En die bestaat uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morell, bas en Paul Garcia, drums. Onder het motto wel muziek, geen beeld valt ook de volgende muziek voor het nooit uitgebrachte zogenaamde video vapor game Fall of Troy. Uit 2004, muziek gecomponeerd door Gunnar Madsen. Hij bespeelde ook alle instrumenten. Fall of Troy.

Hoorde de muziek die Piccioni schreef voor de film Colpo Rovente. Een film uit de B-categorie, maar wel met een cultstatus. Het was ook de enige film van Piero Zoffi, meer bekend als decorontwerper. En heeft hij geregisseerd in 1970. Het studioorkest is in verschillende sessies opgenomen met de dirigenten Piero Piccioni, die ook de piano bespeelde, en Gianfranco Plenizio. En de solisten waren Antonello Vannucchi op hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En u hoorde de staccato koorzang door I Cantori Moderni, die Alessandroni. Nou, dan rest mij alleen nog te vermelden dat dit programma werd samengesteld door Kees Hoornberg.

U begrijpt het al aan de tune. U gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Sound of Movies met Jazz in de Film. En voor de eerste keer aandacht voor de componist Jacques Loucher. Deze Franse pianist en componist en bandleider ook, Jacques Loucher, is een vertegenwoordiger van de zogeheten derde stroom muzici die jazz en klassiek in elkaar laten opgaan, voornamelijk door improvisatie. Toen hij 10 was, kreeg Loucher zijn eerste pianoles en op zijn 11e hoorde hij voor het eerst muziek van Bach. En een jaar later bedacht hij dat hij de harmonieën veel breder kon maken door eigen noten aan toe te voegen. Vanaf zijn 16e studeerde hij compositie aan het Conservatoire National Musique van Parijs. En om zijn collegegeld te betalen speelde hij 's avonds in jazzbars. Niemand had daarvoor eerder van deze fusion tussen Bach en jazz gehoord. Naast de optredens met zijn Jacques Loucher trio, het begeleiden van zangers en het maken van opnames voor popgroep als Pink Floyd, heeft hij voor meer dan 100 films en televisieseries de muziek gecomponeerd. Zijn filmmuziek begint met zijn liedje voor de televisieserie Thierry Lafonde. De serie die liep van 1963 tot 1966 en was ook in Nederland populair bij de katapultschietende jeugd. Maar bij ons werd de titel vertaald door Hier is Thierry de Slingeraar. In het 14e eeuwse Frankrijk werd Thierry de Jeanville gespeeld door Jean-Claude Drouot met zijn bende tegen de Zwarte Prins, de zoon van de koning van Engeland, die Aquitanië bezet houdt. En in de serie zingt Jean-Claude Drouot zelf zijn lijflied Thierry Lafonde, maar wij laten nu een opname horen uit 1978. Het nummer is altijd populair gebleven en daarom zingt de componist Jacques Loucher het hier

Dat was het lijflied uit de film, of de televisieserie moet ik eigenlijk zeggen, Thierry La Fronde. U hoorde de stem van Jacques Louchet, ook de componist hiervan. In hetzelfde jaar als Thierry La Fronde mag Louchet ook voor het eerst bijdragen aan een bioscoopfilm, 5 Miles to Midnight. De score wordt hem nog niet toevertrouwd, die wordt geleverd door Mikis Theodorakis, maar voor de film is ook source music nodig. Muziek die binnen het filmverhaal dus wordt gespeeld en dus ook deel uitmaakt van de gespeelde scènes. Het duistere verhaal van de regisseur Michael Anatole Litvak draait om een Napolitaanse, een rol die gespeeld wordt door Sophia Loren, die gevangen zit in een slecht huwelijk. Haar man, een rol gespeeld door Anthony Perkins, anseneert dat hij in een vliegtuigongeluk is omgekomen om vervolgens zijn vrouw te dwingen het verzekeringsgeld op te strijken. Maar zij is hem liever kwijt dan rijk en gaat van haar vrijheid genieten. Onder andere door bezoeken aan Parijse dansgelegenheden waar ze de hippe twist danst. En de muziek die we in deze nachtclubs horen, die wordt geleverd door Jacques Louchet. Met zijn ervaring als optredend artiest in jazzcafés kan hij hier naar hartelust improviseren. We duiken in het Parijse nachtleven van 1963 met 5 Miles to Midnight van Jacques Louchet.

U hoorde Five Miles to Midnight van Jacques Loucher. Jacques Loucher staat nog aan het begin van zijn loopbaan in de cinema en dan moet je onderaan beginnen. En net zoals nu is dat vaak bij de televisie. In 1965 maakt hij de muziek bij de komische televisieserie Une chambre à louer, oftewel kamer te huur. De regie is van Jean-Pierre Dessagna. En Henri Serre speelt een professor filosofie aan de Sorbonne die een studiootje zoekt om zijn boek te schrijven, liefst in alle rust. En zo komt hij terecht bij de familie Dulac, die tijdens de oorlog in Algerije hun zoon hebben verloren en er is dus een kamer vrij. Loucher componeert de muziek voor 26 afleveringen van elk 13 minuten. Hij maakt populaire dansmuziekjes en een thema voor Fabienne, de verloofde van de professor, die het maar niks vindt dat hij bij dit gezin met een mooie dochter intrekt.

Muziek van Jacques Louché, gecomponeerd voor de televisieserie Une Chambre à Louer. Maar Louché maakte ook muziek voor spannende televisieseries. Voor Rocambole uit 1964 kan hij naar hartelust muziekstijlen uit verschillende tijdvakken met elkaar combineren. Hoewel het verhaal zich afspeelt in de late 19e eeuw, introduceert Louché een ondeugend gefloten deuntje in jazztempo. Hoofdpersoon Rocambole, gespeeld door Pierre Vernier, is een heer uit de Belle Époque die geregeld gemaskerd optreedt, maar aan zijn hoge hoed van het formaat kachelpijp blijft hij voor de oplettende kijker goed herkenbaar. Na de twee thema's uit Rocambole gaan we zometeen verder met twee composities die Louché maakte voor de televisieserie Roulette à billes. Wederom een kostuumserie gemaakt van 1966 tot 1969 in 30 afleveringen van een kwartier. En het is regisseursdebuut van Yves Boisset. Joseph Rouletabille, gespeeld door Philippe Auguste, is een speurneus gekleed in Schotse ruitjes met een pijp à la Sherlock Holmes. En ook dit keer weerhoudt het Louché er niet van er een lekker jazzritme onder te zetten. Dit keer gecombineerd met clavecimbal. En daarna, na dit stuk dus, laten we themaatjes horen die Louché maakte voor de serie Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Gemaakt van 1971 tot 1973 door Marcel Bluval. De serie was een remake van de serie uit 1967. En dit keer werd het een Frans-West-Duitse co-productie, deels gedraaid in de Bavaria Studios in München. Claude Brasseur speelt Eugène-François Vidocq, die begin 1800 start als struikrover, maar tot inkeer komt en de misdaad gaat bestrijden. De herkenningstune is een melodietje op spinet, voortgedreven door jazzpercussie. Precies zoals Louché dat het beste kan. U hoort dus achter elkaar muziek uit Rocambole, Roulette à billes en Les Nouvelles Aventures de Vidocq.

Dat was muziek voor de film Diane van Miklos Rocha, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Dan nu de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek voor Diane. En het wordt alleen uitgevoerd op piano en viool.

Dat was de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek van Diaan. En dat hoorde u alleen uitgevoerd op piano en viool. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenbeerk.

U hoorde de uiteindelijke score voor de film Diane, uitgevoerd door MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij het programma The Sound of the Movies. In de serie Jazz in the Film, vanavond aandacht voor de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Om te beginnen muziek uit de NBC-televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over de privédetective Johnny Staccato, gespeeld door John Cassavetes, die ook diverse afleveringen regisseerde. U hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein zelf.

U luistert naar muziek van de Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over een privédetective, gespeeld door John Cassavetes. De vader van Nick Cassavetes, de bekende regisseur. En John Cassavetes is vooral bekend van de film Shadows, ook uit 1959. De muziek komt nog van een ouderwetse langspeelplaat die zojuist werd omgekeerd door de technicus. Dat is inmiddels gebeurd, dus u kunt nu gaan luisteren naar kant 2.

U hoorde muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de componist Elmer Bernstein. Die componeerde ook de soundtrack van de film The Gypsy Moths, een actiedrama van John Frankenheimer uit 1969, naar de roman van James Droid over stuntvliegers die hun kunnen tonen in een kleine stad in Kansas. Er ontstaat een romance die bij voorbaat gedoemd is en uiteindelijk ontlaat de spanning zich in een fantastische vliegshow. De hoofdrollen werden gespeeld door Burt Lancaster, Deborah Kerr en Gene Hackman. U hoort opnieuw het studioorkest onder leiding van de componist van deze soundtrack, Elmer Bernstein.

In The Sound of Movies hoorde u vanavond muziek van Elmer Bernstein. Als laatste de afgelopen 20 minuten de Gypsy Moths, de soundtrack daarvan. En dat is een actiedrama uit 1969. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. Presentatie vanavond Sylvester Hoogmoed, techniek Peter Wening. En nu tot slot nog een klein stukje uit de Gypsy Moths. En dat heet Nightclub Rag.

0: U luistert naar de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. We besteden aandacht aan Fred Astaire en die zingt en danst. Dit is deel 6. Dansen, ja, dat moet u er maar bij voorstellen, maar zingen kunnen we u laten horen. Om te beginnen, songs uit de dansfilm Swing Time uit 1936. Door critici wel beschreven als de beste dansfilm met Fred Astaire. Het plot stelde echter niet zoveel voor. De film werd geregisseerd door George Stevens en gecomponeerd door Jerome Kern op teksten van Dorothy Fields. Luistert u naar de stemmen van Fred Astaire en Ginger Rogers, begeleid door de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Nathaniel Shilkret.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, turn.
2: Let's try it again. Beginning. All right. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2.
3: I'm getting it.
2: Good. Again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now you've got it. I can't teach you anything.
4: Please, teacher, teach me something. Nice, teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be the teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance on burps.
2: Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up.

Swing Time uit 1936, Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred Astaire in de periode 1941-1944 is het volgende. U hoort nu songs uit de film You'll Never Get Rich, een musical comedy. Ook een dansfilm natuurlijk, uit 1941. Astaire's tegenspeelster is in dit geval niet meer Ginger Rogers, maar Rita Hayworth. Hij had namelijk gebroken met zijn vorige grote tegenspeelster. De muziek is gecomponeerd door Cole Porter. En een van de songs was genomineerd voor de Academy Award. Gezongen door Fred Astaire, begeleid door een studioorkest. You'll Never Get Rich.

0: Michael Porter, You'll Never Get Rich. En dat was natuurlijk Fred Astaire. Dan laten we nu 5 songs horen uit You Were Never Lovelier. Een film van William A. Sighter uit 1942. Gecomponeerd door Jerome Kern en Johnny Mercer. Ook in deze film is Rita Hayworth de tegenspeelster van Fred Astaire. En Fred Astaire is in deze film een Amerikaanse danser die werk zoekt in Buenos Aires.
1: I was never able to recite a fable that would make the party bright. Sitting at the table, I was never able to become the host's delight. But now you've given me my after-dinner story, I'll just describe you

Zelfs met pijn in zijn rug bleef Fred Astaire doortappen en zingen. Oh My Aching Back. Dan nu twee songs uit de film Ziegfeld Follies, een musical. This Heart of Mine and If Swing Goes, I Go Too. Fred Astaire met een studio orkest.

music, and I like it high. Say if they try to shake it down, then I just wanna die. If swing goes, I go too. Dit was het zesde deel in onze serie over Fred Astaire. Een programma dat voor de concertzender wordt samengesteld door Kees Hoogenburg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 314e keer een aflevering met jazz in de film. En voor de eerste keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Roubaix. Muziek uit de films Les Stripteuses, Les Combinards en drie thema's uit Diaboliquement Vôtre uit 1967. De Franse filmcomponist François de Roubaix werd in 1939 geboren. Hij was de zoon van filmproducent Paul de Roubaix en hij kreeg zijn affiniteit met de cinematografie met de paplepel ingegoten, zult u begrijpen. Hij maakte al vroeg kennis met regisseurs als Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset en Jean-Pierre Mocky. En tijdens zijn militaire dienst werd hij gedetacheerd bij de Service Cinéma des Armées, dat is dus de filmafdeling van het leger. In de Frans-Algerijnse oorlog maakte hij eind jaren 50, begin jaren 60, trainingsfilms voor de Franse troepen. En hier leerde hij onder andere dienstplichtigen kennen die oorlogsreportages filmden. Onder hen was de latere filmregisseur Jean-Claude Roy. Voor François de Roubaix was de drang om muziek te maken sterker dan zijn filmambities. Hij ontwikkelde zijn muzikale vaardigheden als autodidact en hij zette zijn liefde voor de muziek het liefst in voor de cinema, waarin hij was opgegroeid natuurlijk. En zijn eerste filmscore componeerde hij voor zijn oude makker uit het leger, regisseur Jean-Claude Roy. In 1964 maken ze samen de comedy Les Stripteaseuses ou Les Femmes que l'on croit facile, kortweg Les Stripteaseuses. In een haast documentaire stijl filmt Roy de levens van drie strippers om te laten zien dat ze ook maar gewone meisjes zijn met hun eigen persoonlijkheden en niet louter de seksobjecten waarvan mannen denken dat ze gemakkelijk maar voor één ding te vangen zijn. François de Roubaix schrijft voor elk meisje een eigen thema, zoals een weemoedige wals op piano, een melancholische gitaarmelodie en een fluitsolo. En deze fluitsolo is overigens deels gebaseerd op het liedje Le Lendemain, mede gecomponeerd door Yves Jossel. En Jossel zingt de tekst van het Django Reinhardt-achtige liedje Le Roi du Yé-Yé. Tussen deze leidmotieven door hoort u de source music uit de Striptease Club. En dat wil zeggen de jazzritmes waarop de meisjes hun dansjes uitvoeren binnen het filmverhaal. Solisten zijn Claude Cousset op trombone, Michel Klotschkoff en Robert Valentino op piano, Michel Gaudry en Frédéric Faune op contrabas. Muziek dus uit Les Stripteaseuses, naar een Franse leven getekende film uit 1964.

0: pieds sont paillés, des
1: pieds sont paillés, des pieds.

In deze aflevering van Jazz in de Film luisteren, voor de eerste keer overigens, naar filmmuziek geschreven door François de Roubaix. U hoorde muziek die hij schreef voor Les Stripteaseuses, naar het Franse leven getekend, een film uit 1964. Een jaar na Les Stripteaseuses maakte het team van regisseur Jean-Claude Roy en componist François de Roubaix een tweede film, Les Combinards. Of beter gezegd, ze maakten een deel van een film. De regisseur werd namelijk gevraagd om een korte film bij te dragen aan een Spaanse en een Italiaanse productie, zodat er een drieluik zou ontstaan met het overkoepelende thema bedrog. Het Franse deel gaat over huwelijksbedrog en in de uiteindelijke montage zijn de andere twee delen teruggebracht tot krantenartikelen. Uit die kranten halen de Franse chagraars, de Combinaar uit de titel, hun ideeën voor hun oplichtingspraktijken. Het is een score van François de Roubaix die de drie delen moet verbinden en hij doet dat door een levendig walsje dat hij in allerlei ritmische variaties kan inzetten. Met een instrumentatie van bijvoorbeeld castagnetten en mandoline karakteriseert hij respectievelijk de Spaanse of Italiaanse oorsprong. De orchestrator is Louis Marichal. We gaan luisteren dus naar de complete score van Les Combinards, een film uit 1966.

U hoorde filmmuziek van François de Roubaix, gemaakt dus voor de film Le Combinat uit 1966. Regisseur was Jean-Claude Roy. En een jaar na zijn Le Combinat begint François de Roubaix zijn draai te vinden. Hij is dan nog wel zoekende naar zijn eigen muzikale handschrift. In al zijn muziek is namelijk niet gauw een persoonlijke stijl te vinden. Maar in 1967 krijgt hij een prestigieuze opdracht. Een misdaadthriller met Alain Delon. Diaboliquement Vôtre is de titel. Onder regie van veteraan Julien Duvivier speelt Delon een welgestelde man die na een auto-ongeluk zijn geheugen kwijt is geraakt. Zijn mooie echtgenote, een rol gespeeld door Senta Berger, wijdt zich geheel aan zijn herstel, maar de man krijgt steeds meer nachtmerries. En hierdoor krijgt hij het gevoel dat zij helemaal niet zijn vrouw is. Sterker nog, hij begint te vermoeden dat ze hem juist gek probeert te maken. François de Roubaix componeert een snel jazzthema voor het auto-ongeluk en het daaruit voortvloeiende identiteitsmysterie. Met dwarsfluit en trombones zet hij de complottheorie neer. De echtgenote krijgt een mysterieus Oosters leidmotief ingebed in trekkende blazers. U hoort drie thema's uit Diaboliquement Vôtre uit 1967.

Dat was filmmuziek uit Diaboliquement Vôtre uit 1967 van de regisseur Julien Duvivier. Muziek dus van François de Roubaix, die centraal staat in deze eerste aflevering van Jazz in de Film, met zijn muziek uiteraard dan. Het programma werd samengesteld door Kees Hoog.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt, dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che viene dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. U hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

U heeft geluisterd naar Cinemathèque. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren, de tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie En Effayant la Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld, maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar, hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct naar het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolon belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mizrahi componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaphoes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Compagnie. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

dieper en gevaarlijker is dan hij had verwacht, wordt Joe geconfronteerd met zijn eigen demonen uit het verleden. Ondertussen probeert hij een jong meisje te redden uit de klauwen van een corrupt netwerk van machtige figuren. De score van Johnny Greenwood is doordrenkt met dissonante klanken. Het dient ter ondersteuning van de innerlijke worstelingen van het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Tech. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

Met het succes van de film besloten de Coen Brothers en FX Networks om Fargo om te vormen tot een anthologie-serie. Elke serie volgt een nieuw verhaal met nieuwe personages, maar behoudt de unieke sfeer en thema's die de film zo geliefd maakten. De eerste serie, geregisseerd door Noah Hawley, volgt Lorne Melville. Deze meedogenloze huurmoordenaar zet de rustige gemeenschap van Bemidji in Minnesota op zijn kop. Het verhaal draait om de botsing tussen kwaad en goed. De dappere, maar onhandige verzekeringsverkoper Lester Nygaard en de vastberaden politieagent Molly Silverson gaan een haast metafysische strijd aan met Lorne. Net als de film zit de serie vol met onverwachte wendingen, zwarte humor en uitstekende acteerprestaties. Met Billy Bob Thornton als Lorne, Alison Tolman als Molly en Martin Freeman als Lester. De daaropvolgende series volgen allemaal een vergelijkbaar patroon. Elk seizoen heeft een nieuw verhaal en een nieuwe cast, maar blijft trouw aan de geest van de originele film. In de serie wordt de muziek op een andere manier gebruikt om de sfeer te versterken en de thema's van elk seizoen te ondersteunen. De makers van de serie hebben een scala aan muzikale stijlen gebruikt, van dreigende synthesizers tot Americana en folk om de verschillende verhalen en personages te accentueren.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bert Ives en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

Kiesem raakte op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusly, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen we u laten horen. Het heet 10,432 Sheep, komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

Julie Stein en Sammy Kahn werkten al in de jaren 40 met een grote filmster, Rita Hayworth. In 1945 speelde zij in Tonight and Every Night, een podiumzangeres van een theatergroep in Londen. Dit gezelschap weigerde zich door de Duitse bombardementen van de Blitzkrieg te laten weerhouden en bleef vannacht en elke nacht optreden. Stein en Kahn schreven voor regisseur Victor Saville een complete set toneelliedjes. Het nummer Anywhere leverde hun zelfs een Oscar-nominatie op. Het wordt gezongen door Janet Blair en staat daarom helaas niet op de plaat de Rita Hayworth Collection. Op dit album zijn liedjes van Rita verzameld, waaronder de shownummers uit Tonight and Every Night, What Does an English Girl Think of a Yank en You Excite Me. Ironisch genoeg hoort u hier Hayworth zelf zingen, terwijl ze in de film Tonight and Every Night werd ingedubt door Martha Mears. Hayworth kwam met haar eigen ongetrainde zangstem namelijk niet als een professionele Britse revue-ster over.

1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a Great Big World, zongen ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking. Maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft de banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.